Ik steek mijn kop in het zand om niet te hoeven kijken. Ik steek mijn kop in het zand, dan valt er niets te zien. Ik steek mijn kop in het zand.